0: Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productie

0: Quota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen.

0: ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek.

0: De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: nu 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwssite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op 1 na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25.

0: 7 uur. Dit is Dick de Hark met het radionieuws op iTunes Radio. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwssite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: nu 8 uur. Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd, krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuik weer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
1: De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd, krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuik weer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iHeartRadio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iHeartRadio.

0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Buitenlandchef Callas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat staat nergens op, zei Callas op een ASEAN-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. In de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is bij een Russisch bombardement een dode gevallen en raakten 25 mensen gewond, melden lokale autoriteiten. Volgens de gouverneur van het gebied heeft het Russische leger zeker 5 bommen in de stad afgevuurd. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Daarbij zou een magazijn zijn geraakt dat in brand vloog, melden lokale media. De aanval op Sint-Petersburg en specifiek op Russische energie, militaire en logistieke locaties zijn de afgelopen weken opgevoerd. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah. Yeah. Yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.
14: Volle kracht.
15: De Muziekfabriek.
16: Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn ingetuned voor een uurtje De Muziekfabriek. Ik ga ze weer 3-3 voor je opzetten. Dus laat je het komende uurtje verrassen.
17: Ron van der Steen.
16: Straks verderop in De Muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar in het eerste rijtje van 3 gaan we van start met David Guetta. Hier is Memories.
18: De naam zegt al genoeg. Hier is weer een uurtje De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

Uit de jaren 90, Mariah Carey, Fantasy. Daarvoor zat Shakira, Mon Amour van het album Lobo. En je hoorde als eerste David Guetta en Memories. Dit is nog steeds jouw muziekfabriek op je favoriete radiostation. Snel door met de volgende drie. Hier is onze eigen Laura Jansen.

0: Je weet hoe ze reggae muziek noemen, hè? Dat is luie disco. Goed, het eerste bakkie, dat is er bij mij doorheen. Dus laat nog maar een bakkie komen.
1: De Muziekfabriek.
0: Als ik zo vrij mag zijn, laat ik nog even de liedjes met je doornemen.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Sugar Minot, Good Thing Going. Daarvoor zat Lois Lane, It's the First Time. En we begonnen met Laura Jansen, You Somebody. Tijd voor ons eerste item, dat is de Jukebox Classic.
2: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Zijn carrière begon toen hij zijn eigen band ontwikkelde op de leeftijd van 14. In het midden van de jaren 50 als de Jumping Jacks. De groep werd ontdekt door Johnny Bristol.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Toen de groep in 1961 op een eigen platenlabel begon met eigen opnames, werd hun naam veranderd. Maar het label werd al snel overgenomen door Motown. De groep werden leden van de Motown Records Family in datzelfde jaar 1961. De leden van de band veranderden na de overname de drummer Tony Washington door James Graves. Hun eerste hit, Shotgun, geschreven door Junior Walker en geproduceerd door Berry Gordy, was een succes. Shotgun bereikte nummer 4 in de Billboard Hot 100. Er volgden vele andere hits, zoals I'm a Roadrunner, Shake en Fingerpop. In 1969 had de groep nog één hit in de top 5. In 1979 ging Junior Walker solo en tekende een contract bij het Norman Whitfield label. Maar hij was niet meer zo succesvol als met All Stars. Walker speelde ook sax bij de groep Fortis Urgent. Laten we de oude sound van Motown terughalen en luisteren naar J.R. Walker en de All Stars. De Jukebox Classic. Voor dit keer draagt de titel How Sweet Is It To Be Loved By You.

Misschien bestaat de behoefte aan een Jukebox Classic. Nou, laat het ons even weten, hè, via www.ronvandesteen.nl. J.R. Walker and the All-Stars. How sweet is it to be loved by you? Dat was hem, de Jukebox Classic. Je luistert nog altijd naar de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Wij gaan snel door met de volgende drie. Hier is uit de jaren 70

0: Ik ben altijd een voorstander van het nationaal product. Dit is daar een goed voorbeeld van. Ilse de Lange, Next to Me. Daarvoor zat Nick en Simon, Pak maar mijn hand. En we begonnen met uit de jaren 70. Hot Chocolate, You Sexy Thing.
1: This is iTurn Radio.
2: Kom er maar bij, Ron van
0: de Steen. De groep komt uit het Nederlandse Limburgse Brunsum. De kern van de groep werd gevormd door drie zingende zussen.
3: Oude lullenplaat.
0: Dat was Tony, Marianne en Betty. Ze traden in begin jaren 70 op als Sweet Reaction.
3: Oude lullenplaat.
0: Ze werden ontdekt door hun gitaarleraar Werner Teunissen, die ook de meeste hits voor de groep schreef. Ze scoorden in 1975 een wereldhit met het nummer Mississippi. Zelfs in de Britse charts kwamen ze op een nummer 1. Dat was in augustus 1976. Met het nummer Smell behaalden ze een 24e plaats in december 1976. Andere bekende hits zijn Georgia en My Broken Souvenirs. Na het succes van Mississippi werden de hits kleiner. En in 1985 werd de groep opgeheven. Tony maakte nog een soloalbum genaamd Privilege. En twee albums met de band The Run. Maar beide werden maar een matig succes. Hier is nog een keer die hit van toen. Mississippi. Luister naar...

Het is altijd gezellig als hij even voorbij komt. De oude lullenplaat. Dit keer was die van Pussycat en Mississippi. Misschien heb je behoefte aan een oude lullenplaat. Even laten weten via www.ronvandersteen.nl. Het volgende liedje is afkomstig van het album Battle Studies. Het is een album van John Mayer. Luister naar Crossroads.

ook zo'n hele rare clip bij. Vrij excentriekeling om te zien. M en Pop Music, daarvoor zat U2, With or Without You. En we begonnen met John Mayer, Crossroads. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muziekfabriek. Heb je enige inbreng? Laat het ons weten via www.rondvandersteen.nl. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je te gaan, mits de klok het toelaat. Dat is die van John Legend en The Roots en de Melody Fiona, Wake Up. Gevolgd door Paul McCartney en Wings, Deliver Your Children. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: in het verkeer te stoppen, maar geldt voor alle deelnemers aan het verkeer, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar tijd komen mensen op een lijst met veelplegers. Informatics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die door criminelen gemaakt zijn met AI. Criminele bendes belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Informatics, meldt de krant. Vorig jaar ging het nog om enkele tientallen meldingen, maar dit jaar is het aantal dus opgelopen tot meer dan 20.000. Buitenlandchef Kallas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat staat nergens op, zei Kallas op een ASEAN-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

De broers George en Louis Johnson. Heerlijk, hè? Wat een basgitaar. Of vrienden. Wat is dit smullen? De band werd in 1975 opgericht. Nadat de broers werden onder meer hadden samengewerkt met Billy Preston, Bobby Womack en Quincy Jones. Die ook een platen produceerden. Zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. En wat een lekker weer in Nederland, hè?

0: plankje. En wat een lekker weer in Nederland, hè? Nou, de knecht, dan kan hij wel weer, hoor. De surfers en wind surfing in the middle of the roadshow.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Zoals Cox het altijd zelf al zei.
2: Nou, het gaat in ieder geval nergens over.
0: In de tijd van zorg en stress.

het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: De dappere notaris zocht hem uit. De fijne van achter de keukengordijnen.
1: Oh,
0: het is een dappere plaat. Ook dapper dat hij dat even zo in de middel op de roadshow. Gerard Cox, even eentje tussendoor. Tijdens al deze stress, deze tijden, deze ellende. Weet ik veel wat ons allemaal overkomt tegenwoordig. En het mooie weer natuurlijk.

0: Dit was wat in 1965.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Sam en de Faro's uit Dallas, Texas. En Bullet Bullet was trouwens de eerste plaat vanaf Amerikaanse bodem die nummer 1 kwam in de Nederlandse top 40. Toen de top 40 als het

meest bekend werd met het nummer Everybody's Got to Learn Sometime. Terwijl ze ook nog veel andere heerlijke muzikale fotografische werkjes hebben gehad. Kun je nagaan, dit blijft hangen. Dit blijft hangen, mensen. Corgis uit de Gouden Jaren. De Vergetelheid. Dat zijn de plaatjes met gaatjes. De plaatjes voor de frustraatjes. Juist. En vinyl is het nog steeds wat de klok slaat in de middel van de roadshow. Vandaar. Klinkt het ook zo lekker. Hier is Hans de Boy

0: serie Battlestar Galactica, weet je nog? Starbuck was ook een eiland in de grote oceaan. En Starbuck was een band. En als je er een S achter zet, krijg je zin in koffie.
1: Lekker!
0: Jawel! Lieve vrienden en vriendinnen van de wereld, wie zou jij op dit moment een flinke bos rozen willen aanbieden? Is het je moeder? Is het oma? Is het opa? Bloemen gaan in het hart.

liefdevol en altijd vrolijk klinkende dames in die periode. Daar gaan de Tonic Dots. En all of the roses. Voor de liefdesmoeders, waar ook ter wereld, want zij staan altijd voor je klaar, natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. Nou, tot zover en niet verder. Maak er nog wat leuks van, onder andere in de regio.

0: het is 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar verdronken in Nederland 100 inwoners en van hen had 37% een niet-Nederlandse herkomst. Het waren migranten of mensen van wie één of beide ouders in het buitenland zijn geboren, aldus het CBS. In 2024 verdronken 113 inwoners, mensen van wie één of beide ouders in het buitenland zijn geboren, aldus het CBS. In 2024 verdronken 113 inwoners van wie 27% een

0: niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Het systeem is gericht tegen hardnekkige veelplegers in het verkeer, maar geldt voor alle verkeersdeelnemers, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar komen mensen op een lijst met veelplegers. En Infomedics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen, meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die gemaakt zijn met AI. Criminelen belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Infomedics, meldt de krant. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.
14: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu
15: de hit van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits
14: met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.
16: Patrick heeft de zomer.

0: Zo inderdaad, officieel is je weekend weer begonnen. Hè? Heel bijzondere goede middag. Iets over 12 uur geworden. Het is vrijdag vandaag, moest je niet weten. Ja. Als je zo gewend bent van iedere dag weer te werken, dan weet je op een eind wel niet meer welke dag het is. Natuurlijk moet je eventjes naar de lunchweek luisteren, dan weet je dat natuurlijk ook weer al. Hartelijk welkom, dus weer een uur lang lunchbreken hier op jouw fantastische radiostation deze zomerse dagen. Want we hebben nog steeds de zomer in onze kriebelende buiken natuurlijk. Ja, dat hadden we wel. Ja, dat was natuurlijk muziek van Fischer Z. En dit allemaal met hun Marlies. Zo direct komt eraan Nirvana en Comes As You Are.
1: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.

bij het nummer waarvan je kunt zeggen, wel, blijf gewoon wie je bent en waar je bent ook natuurlijk. Hè. Ja, dan hebben we al Nirvana en dan gaan we met hun Come As You Are. Het is vrijdagmiddag, van harte welkom natuurlijk in de lunchbreak. Ja, het weekend start hier. En als je al in vakantie bent, wel geniet ervan, zou ik zeggen. En als je ergens in de zon ligt, wel vergeet je zeker niet om te draaien. Want anders ben je zo aangebakken als een hamburger, als het ware. Hier is What's Fun and the Right Side One.

inderdaad, hè. Story van de Playboy als een soort reclameboodschap voor deze plaat van Nancy Sinatra als onvredelijke hit. En dit allemaal met haar "These Boots Are Made for Walking". In de Playboy stond ze alleen maar met de laarzen aan. Ja, inderdaad wel. Hier zijn de mannen van de Cornels en 74-75. Goedemiddag, smakelijk eten als je aan tafel zit. Lunchen tot 1 uur op je radio.

natuurlijk zagen we het net, dat is het vrijdagse liedje. I saw the sign. Ace of Base hier in de lunchbreak. En gezellig is erbij, ben natuurlijk op jouw fantastische radiostation met muziek vanaf de branding van de Noordzee. Ace of Base en dit al met zijn I saw the sign. Hier is Don Patridge. En dit al met zijn Rosie, Rosie, Rosie.

een nummer die moeilijk in een laadje past. Hè? Inderdaad wel, leunten nu meer naar de rock of leunten nu meer naar de jazz? In ieder geval, het was een mooi nummer van Gino Vanelli natuurlijk. En People Got The Move. Ja, als je move hebt wel, dan mag je hem altijd laten tonen natuurlijk. Hè? Inderdaad, je bent altijd welkom hier in de Zomerse Show op je radio. En dat is natuurlijk de lunchbreak tot 1 uur. Straks hebben we nog iets te zeggen over de Dolly Dots. Maar eerst nog eventjes tijd voor de Bananarama's. En Robert De Niro is waiting for them. Ja. Tot zo voor het geestelijke nieuws hier op de show op de radio.

0: 89.9. This is iTurn Radio. iTurnRadio.nl.
1: Lunch break, breaking news toen.
2: Zo inderdaad, het lunchbreak, breaking news van toen. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. Of de vakantie, die is al begonnen, denk ik. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Op 2 oktober 1988 heeft de meidengroep de Dolly Dots hun afscheidsconcert in een Amsterdamse discotheek. Hun grootste hit, Love Me Just A Little Bit More, Totally Hooked On You, wordt geboycott door Avro's Top Op, omdat het populaire Nederlandse tv-programma het nummer niet als eerste mag uitzenden. Het gebrek aan overexposure duwt het meteen naar een eerste plaats in de hitparade van de top 40. Hier is de Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

inderdaad, het wordt een hele grote hit. Ontschoot wat ik gezegd heb. Ja, en dan komt er tussen, ja, heel hoog in de hitparades. Muziek van Alex Warren natuurlijk en Fever Dream. Hier in de lunchbreak van harte welkom in deel 2. Ja. En we zijn alweer de laatste werkdag van de week. Natuurlijk, het is vrijdag en je voelt het dat het weekend in de lucht hangt natuurlijk. Met de muziek die je hier hoort op jouw fantastische radiostation. 24 uur per dag, 7 dagen per week. En daarvan mag ik een uurtje hier lekker over de middag muziek draaien. Hier is Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. Kom maar eventjes lekker dicht bij de radio.

zij er nog een gezellig reis geboekt hebben naar het zuiden van Frankrijk. Wel, daar gaan we zich heel veel horen voorbij komen natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. De mannen van Soulfly Dynamic en dan met zijn Mademoiselle Lynette. Helemaal opnieuw uitgebracht in een heel nieuw jasje. Ja, inderdaad wel. En ik wilde hem eventjes meegeven natuurlijk aan jullie, want ja, ik heb hem daar ook veel gehoord. Dat

0: Voor zover het natuurlijk wel muziek draaien dat je graag hoort, natuurlijk daar in Frankrijk.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP van de week al heel de week, Ramon van het Groenewoud. Hier is hij met Maria, Maria, Maria.

En wat u mag het wel zeggen, onze Ramon van het Groene Woud. En dit allemaal met zijn Maria. Maria, ik hou van jou, voor jou sta ik uren in de koog. Hoef je niet te doen, het is zomer. Op je radio. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Iedere dag weer opnieuw tussen 12 en 1. Dan eet iedereen. Over het algemeen dan toch, hè? Of anders ben je aan het brunchen. En daarna wel of nog aan het aperitieven. Dat kan natuurlijk ook als je in vakantie bent. Volgende week weer een hele nieuwe artiest natuurlijk hier in de lunchbreak als artiest van de week. Hier is Champagne en Rock'n'Roll Star.

rondje champagne voor iedereen die aan het luisteren is. Natuurlijk naar de lunchbreak hier deze vrijdagmiddag. Champagne dus en rock'n'roll star superstar. Zo direct ook nog de toetjesplaat natuurlijk. Hè? Maar ik heb nog eventjes een lange versie van Robert Plant hier klaarstaan. Een hele mooie. Luister mee en geef er mee.

0: toch lekker even achterover leunen op een vrijdag. Dat moet kunnen natuurlijk, hè, met Robert Plant en dit allemaal met zijn Big Log. Inderdaad, zo is de titel van de plaat natuurlijk. Goed, als ik zo even op de klok kijk, dan is het tijd geworden om onze toetjesplaat te draaien. Wat mij betreft graag tot zondag. Zondag ben ik er weer met een nieuwe lunchbreak natuurlijk. En dan weer voor de hele week lang natuurlijk. Met alles erop en eraan. Helemaal gratis voor jou op jouw fantastische radiostation. Tot zondag of anders tot maandag. Bye bye.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Hier is hij. Die Barge. And the rhythm is gonna get you.

Goedemiddag, het is nu 1 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam wordt nog onderzocht, maar omdat hij boven onbewoond gebied vloog, werd besloten hem neer te halen. Roemenië grenst in het noorden aan Oekraïne. In mei raakte een Russische drone nog een Roemeens flatgebouw. Het is voor het eerst dat Roemenië, sinds 2004 lid van de NAVO, een drone neerschiet. Polen deed dat wel al eerder. In de Rotterdamse wijk De Esch zijn vannacht volgens de politie ruim 20 mensen bekeurd omdat ze zich niet aan het nieuwe gebiedsverbod hielden. Dat geldt 3 maanden, elke nacht van 11 tot 5, voor iedereen die er niet woont, werkt of op bezoek is. Burgemeester Schouten wil hiermee rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. De hoogte van de bekeuringen wordt nog bepaald door het OM. Bewoners zeggen bij Radio Rijnmond eindelijk weer eens lekker geslapen te hebben. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar verdronken in Nederland 100 inwoners en van hen had 37% een niet-Nederlandse herkomst. Het waren migranten of mensen van wie één of beide

0: miljoen gasten uit eigen land. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

0: 24 juli. Goedemiddag.
1: Dit is een nieuw uur Hits en Classics met Benny de Zwart.
0: Het begon vandaag met Far Girl Sharky en A Good Heart. Op deze mooie donderdagmiddag. Een uurtje Hits en Classics, daarom ben ik gekomen. Als vele vandaag Mr. Props.

In the Middle With You van de Schots folk rock band Steeler Wheeler is een wereldberoemde klassieker uit 1972. Geschreven door de jeugdvrienden Jerry Rafferty en Joe Egan. Hoewel het nummer klinkt als een vrolijke pop- en folkplaat, heeft het een sarcastische achtergrond. En werd het decennia later het boegbeeld van een beruchte filmscène. Ja. Miles Smith onderweg. En deze Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

0: Jennifer Lopez, The Waiting for Tonight. Ze wordt er 57 vandaag. Ze ziet er nog altijd even goed uit.
1: Waar de andere praten, waar ben ik de zwarte platen.
0: Tot aan de padelplaat. Gloria Estefan, Ronan Keating en deze Queen.

0: weer eigenaardig nieuws uit het WK. Cristian Volpato, de aanvaller van de Italiaanse club Sansiglio, is positief getest op cocaïne. Dat na twee aanhoudingen op één avond. Je weet wel, de speler kwam 3 weken geleden nog uit het WK. Zou daar kunnen verband mee gelegd worden? Life is a rollercoasting.
1: Libre, libre para expresar.
0: En dat tot aan de parelplaat.
1: Lo que siento en el corazón, no tengo que callar.
0: Met Gloria Estefan.

tot en met zondag. De parelplaat hier bij iTunes. My Thai. One touch. Too much. Fijne platen nog in dit uur. Kylie Minogue. Fawn en Blond. En deze Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Zo ken ik er wel een paar.

De krachtige rauwe zang van Linda Perry. Uit 1993 uit haar debuutalbum. Better, Bigger and Faster and More.

Arten, ook de jaren 90 met WhatsApp van Fornam Blond. Heb je zin in een guisje kopen? Een beetje rustig. En buur willen worden van Willem-Alexander? Ja, dan moet je wel 925.000 euro neertellen. Mai.

0: Ja, u hoorde het goed. Er staat een huisje te koop op het landgoed der Horsten van koning Willem-Alexander. Geen goedkoop optrekje dus. Ozark Henry, and I'm your sacrifice. Niet vergeten vandaag ons lesje West-Vlaams.
1: Ja, we gaan het prijzen. Dat we prijzen gaan.
2: Ja, ja, op reizen.
1: Ja. Winners zeggen altijd, zie ons weer.
2: Zie?
1: Zie ons weer.
2: Ah, de zie.
1: Zie, nee. Zie ons weer.
2: Zie ons weer.
1: Zie ons weer, dat wil de feiten zeggen.
2: De weeren?
1: Nee. Terug. We weten nog niet wanneer dat mogen weer komen.
2: Ah, oké, wanneer?
1: Ja, dat we niet weten wanneer, omdat we er zoveel hoest in hebben, weten we niet wanneer dat mogen weer keren. Dus we willen zeggen, zie ons weer. Verstaat je het of niet?
2: Nee.
1: Ik wist het. Oh, zie ons weer. Hoe moet ik dat gaan uitleggen? We gaan het prijzen.
2: Mm-hmm.
1: We hebben er heel veel zin in, heel veel hoesten. Dus zeggen we, zie ons weer. We weten nog niet of dat mogen weer komen.
2: Ah, weer komen of weer terug?
1: Ja, we weten nog niet. We weten nog niet of we gaan terugkomen.
2: Mm-hmm.
1: Verstaat je het?
2: Een beetje. Dus wanneer wij terug gaan?
1: Ja, we weten niet.
2: Ah, we weten niet waar, wanneer.
1: Wanneer, ja.
2: Wanneer.
1: Vertuigd?
2: Ja, ik vertuig nu.
1: Oké.
2: Okay. Is wel moeilijk.
1: Dus, ja, ik weet. Dus,
2: wat is jouw woord?
1: Minder zeggen ons dan, zie ons weer.
2: Zie ons weer.
1: Zie ons weer. We zeggen van, ja, ha, zie ons weer. We weten nog niet.
2: Zie ons weer.
1: Ja. Doe. Oeh, dat was moeilijk. Ja, we gaan het vreemd.

Dit was nog even doorduwen. Tot aan 2 uur. Accession. On and on. Straks om 3 uur de Nederlandse top 40. Wel, ik laat je met een kansmaker voor een nieuwe alarmdisc.

0: Dit is iTurn Radio op jouw vrijdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio.
3: Het Tialf IJsstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Ze eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. De 7 mannen die vorige week woensdag bij een grote politieactie tegen mensenhandel zijn gearresteerd, blijken allemaal Roemenen te zijn. 4 werden op de Amsterdamse Wallen aangehouden, de 3 anderen in Roemenië. Ze zouden na bedreiging steeds geld hebben geïnd van tientallen sekswerkers. Volgens het parool zijn de hoofdverdachten 2 halfbroers van 44 en 45 jaar. In Roemenië werden ze 7 jaar geleden al veroordeeld in verband met vrouwenhandel. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam wordt nog onderzocht, maar omdat hij boven onbewoond gebied vloog, werd besloten hem neer te halen. Roemenië grenst in het noorden aan Oekraïne. In mei raakte een Russische drone nog een Roemeens flatgebouw. Het is voor het eerst dat Roemenië, sinds 2004 lid van de NAVO, een drone neerschiet. Polen deed dat wel al eerder. En Iran zegt eerder vandaag een grote aanval te hebben uitgevoerd op de Amerikaanse basis Ali al-Salem in Kuwait, waarbij een munitiedepot en meerdere barakken volledig verwoest zouden zijn. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zou daarbij een groot aantal Amerikaanse militairen zijn gedood of verwond. Het zou gaan om een aanval met drones, maar bewijs daarvan is nog niet geleverd. De Verenigde Staten hebben de claim nog niet bevestigd. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Middag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind.

0: vrijdag. Item Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. Door de grote bosbranden in Frankrijk en Spanje hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross al tientallen meldingen gekregen van Nederlandse vakantiegangers, vooral uit de regio Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Daar zijn nu zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. Ook vakantiegangers moesten soms ineens met spoed weg en hun spullen achterlaten. In Frankrijk wordt vanaf volgende week woensdag weer een hittegolf verwacht, de vierde sinds mei. Het Tialf IJsstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Ze eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. En op een industrieterrein in Hogeveen is gisteravond een boa constrictor gevonden. Dat meldde RTV Drenthe vanmorgen. Het dier is na overleg met een reptielendeskundige veilig afgevoerd door de dierenambulance en men is nog op zoek naar de eigenaar. De slang was in een speciekuip gekropen en kon gevangen worden met een hoeslaken. Hij wordt nu opgevangen bij een dierenarts omdat er zo gauw geen andere plek gevonden kon worden die groot genoeg was. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
4: iTurn Radio, net top 40.
5: Get ready.

0: Attentie alsjeblieft, let op.
1: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
2: En dit is de Netto 40 nieuwe alarmdisc.

Live It All, de nieuwe Net op 40 Alarmen is van deze week. Jodde, de Last Frequency aan het begin van een nieuwe marathon. Nou ja, 3 uur lang op je radio, de enige echte lijst zoals die uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden bestaan. Facebook.com/ Net op 40. Het is de lijst jaargang 14, week 30, 24 juli 2026. Aflevering 677 onder een spusje van Arno Drovaart van vorige wekelijks woord van dank. Mijn naam is Cornel Holm, statistisch gezien.

0: product. En 10 Nederlands-Vlaams-talige producties, 12 oude ruimdiscs, 7 speciale aanbiedingen, 4 stipnoteringen, 2 superstips waaronder de klappen van de week, 10 zakkers, geen enkele zittenblijver, dus we hebben het nieuwe nummer 1, 27 stijgers. We hebben 3 verse en verdwenen platen en 4 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd. Maar voordat we beginnen...
1: Verdwenen uit de top 40.
0: Van 23 naar 33, min 10 uit de Verenigde Staten van Amerika. Vorige week een van de 2 langst genoteerde opnamen, Harry Styles en American Girls. 32 van 22, na 8 weken verdwenen uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanwinning, Miles Smith en My Mess van die EP. Ook min 10, van 20 naar 32 in de 12e week. Oude alarmdisc uit Europa afkomstig, Winning Temptation en Slash Enterprises respectief. Natuurlijk uit Nederland en Zweden, Somebody Like You. En daarvoor hebben we straks natuurlijk ook weer verse noteringen in de plaats.
2: Dit was de top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: Het Super Trio 3 plus 1 van 4 in de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Alarm, het is Jelly Roll en I'm Good van de soundtrack en

0: de lijst dus op facebook.com/denetop40 kunt vinden. Dat we straks het popjournaal hebben. En in het laatste uur de voorstelling van de speciale aanbieding. De eerste verse notering uit Nederland, Kensington. Na wekenlang in de top 30 vertoefd hebben, zijn ze hier met een oude speciale aanbieding. Take it as a man.
1: Nou, gaan we weer.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

1 uit België. Jelle van Daal, kleuren in de regen. En een plaats gestegen van 40 naar 39 in de tweede week uit Nederland. Tino Martin en Jong en Dom. Straks op 34 van 36 in de vierde week. Grupo Sportivo, een talkshow plus 2. Eerst de tweede versnotering uit Nederland afkomstig. Het is een stipnotering voor de jongste single van de binnenkort verschijnen album van Ilse de Lange. Dit is Something Good. 35.

0: Return Radio.
1: Across the planet. This is your number one radio station.
2: Popjournaal. Met alle laatste details uit de nationale en internationale showbizwereld. We beginnen met Ali B. Die blijft ondernemers adviseren, ondanks de ophef die ontstond onlangs tijdens een ondernemersbijeenkomst waarvoor hij als spreker was aangekondigd. De rapper zegt dat hij zich alleen voor dat specifieke evenement heeft teruggetrokken. Ik trek me terug bij dit specifieke evenement van Missing Pieces, maar ik ga sowieso door met werken. De afgelopen 4 jaar heb ik dit ook gedaan. Ook ik moet gewoon werken. Er is ongelooflijk veel vraag van mensen die voor het ondernemerschap

waarom de meeste ondernemers niet doorbreken, ondanks hun talent. Het optreden werd geschrapt nadat ophef was ontstaan over zijn komst, omdat hij afgelopen mei werd veroordeeld tot 3 jaar cel vanwege 2 verkrachtingen en dat de zaak nog loopt. Volgens de organisatie dreigde de bijeenkomst uit te groeien tot een mediaspectakel. We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het evenement op

Hij is tegen die uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Zolang die procedure loopt, hoeft hij zijn celstraf nog niet uit te zitten. Er verschijnt binnenkort niet eerder uitgebracht materiaal. Te weten nieuwe remixes van Destiny's Child. Matthew Knowles, vader van Beyoncé en voormalig manager van de groep, meldde in een interview met Sirius UK dat het materiaal binnen 30 dagen uitkomt. We gaan een heleboel nieuwe remixes op de markt brengen. Sommige heb je nog nooit eerder gehoord van Destiny's Child, zei Knowles, voormalig manager van de band. Het gaat om nummers van Beyoncé, Kelly Rowland en Michelle Williams, de laatste samenstelling van de groep. Knowles hintte ook op de aanwezigheid van enkele gastartiesten, onder wie Missy Elliott. Destiny's Child was actief tussen 1997 en 2006. Daarna trad het trio af en toe nog op. Zo haalde Beyoncé haar voormalige collega's het podium op tijdens haar Super Bowls show in

Bruce Johnson na 6 decennia. Chris Kron, frontman van tribute band Pet Sounds Live, vervangt het tijdens de tournee. Beach Boys werden in 1961 mede door Love opgericht en scoorden hits met onder andere Wouldn't It Be Nice, Surfing USA en God Only Knows. Frontman Brian Wilson overleed in juni vorig jaar. En tot zover het popnieuws voor dit moment. Meer nieuws volgende week in de muzikale theater dat net op 40 heet. Zoe Levi en Tranen van Goud op 33.

0: 33 weken voor deze Belgische sensatie. Met Zoe Levi uit Nederland, dus een Europees product eigenlijk. En Tranen van Rauten op 34 van 36 in de vierde week. Plus 2 uit Nederland. Grupo Sportivo en Talkshow. En in de hoogste versen. En dat is de alarmdisc van afgelopen week nadat ik je verteld heb dat de tweede versnotering op 35 te vinden was uit Nederland. Ilse Lange en Something Good. En de eerste helemaal onderaan op nummer 40. Ook een Nederlands product. Oude speciale uit in Kensington. En Take It As A Man. Dit is de alarmdisc van afgelopen week. Matthias Mesmans en Ebba Vloed. De hoogste versen deze week.
1: Klapper!

0: Met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: Dit is hem dan, een rechte lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Aflevering 677 onder een speciaal voor Arnold Overhaard, waarvoor wekelijkse woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs en ik begon in de lijst helemaal onderaan met nummer 40, de eerste versnotering.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: Dit is hem, editie 677. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden bestaan. Facebook.com/denettop40. Dat is de site waar je terecht kunt voor de complete lijst. Maar naar de radio luisteren is natuurlijk veel leuker. Onder auspiciën van Arnold Alvraat. Het is overigens jaargang 14 van 24/7/2026. Editie 677. Dat zei ik ook al. En het is week 30. De eerste verse notering. Mijn naam is trouwens Cordeel Holmes. Aangedaan. Uit Nederland of komt ze? Oude speciale in Kensington, Take It As A Man, 39 van 40 in de tweede week, plus 1. Uit Nederland, Tino Martin, Jonge Dom, ook plus 1 op 38 van 39 in de tweede week. Uit België, Jelle van Baal, Kleuren in de Regen en 1 omhoog van 38 naar 37 in de tweede week. Uit de Verenigde Staten van Amerika, Malcolm Todd, Earrings, 36 van 37 plus 1 in de tweede week. Uit de Verenigde Staten van Amerika, Marshmallow, Thomas Red en Where We Go, 35, de tweede verse notering. Uit Nederland met een stipnotering, Something Good, Ilse Lange, 34 van 36 plus 2 in de vierde week. Uit Nederland, Groepen Sportieve Talkshow, 33 van 35 plus 2 in de derde week. Uit België, Aaron Blommaar en Zoe Levi, Europees product is eigenlijk Tranen van Goud, 32, de derde en hoogste verse notering. De klappen van de week, de alarmdisc van afgelopen week, Matthias Mesmans en Edda Vloed en 31 plus 3 van 34 in de tweede week. Uit de Verenigde Staten van Amerika, afkomstig van het album The Romantic, uit de Romantic Tour van Bruno Mars on My Soul. Gaan we de top 30 binnen. Vorige week 20, min 10 in de 12 weken. Uit België afkomstig. Misschien wel een van de laatste weken. Judith, een self-made woman.
2: Top 30.

0: drie weken de lijst. Twee plaatsen omhoog van 31 naar 29 uit België. Jeremy Frilink en Op weg naar mezelf. En daarvoor 30 van 20 in de 12 week. Min 10 uit België. Judith en Self-Made Woman. We gaan naar de meuze mogelijkheden voor de net op 40 alarm disc van volgende week. Mogelijkheid 1 uit de België. Nielse Stadsbader en Vuur en Vlam uit Nederland. Raccoon en Faela. Daffodils en mogelijkheid 3 uit België, Topic en Baggy G. En sorry papi, succes bij je met het stemmen.
1: Tip van de week.
2: Tip van de week. Breng jouw stem uit via de NetTop40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.
3: Top 40.
4: Keuze 1. 7 uur liep de apotheek binnen.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluidt vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij op groepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar is hij overgebracht naar een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor Strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein De Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. En bij een Russische luchtaanval op Kiev zijn zeker 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen, meldt nu.nl. Doelwit was een oefenterrein waar op dat moment afgevaardigden van de Oekraïnse defensieindustrie bij elkaar waren gekomen voor een wapenbeurs. Volgens de lokale autoriteiten is er een ballistische raket gebruikt bij de aanval. De Oekraïnse procureur-generaal onderzoekt of er fouten zijn gemaakt rond het evenement. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: We hebben zin in de zomer.
7: Ja, gezellig.
8: Hallo. Met 24 uur per dag.
9: Jouw muziek. Luister als je durft.
10: Knallen. Knallen uit je speaker.

0: Welkom bij de enige lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden bestaan. Facebook.com/net op 40 speciaal voor Anna de Overhaard van voor wekelijkse woord van dank. Mijn naam is Cor Ewels. Het is de net op 40 jaar van 14. Week 30, 24 juli 2026. Even mijn nichtje feliciteren met haar verjaardag van harte en nog vele jaren erbij. Met andere woorden, hyper de biep. Aflevering 677. 8 producties afkomstig uit Nederland, statistisch gezien en gesproken. 10 afkomstig uit België, 13 uit de Verenigde Staten van Amerika, 5 uit de Verenigde Koninkrijk, 3 Europese en 1 afkomstig uit Colombia. 10 Nederlands / Vlaamstaal opname, 12 ex-alarmdiscs, 7 oude speciale aanbiedingen, 4 stipnoteringen, 2 superstips. Eentje is de klapper van de week, daarvan, je hebt hem ook al gehoord, 10 zakkers, geen enkele zitten blijven, dus we hebben de nieuwe ermee. 27 stijgers, 3 verse en verdwenen platen en 4 tracks die ooit de lijsten waren geroepen.
1: De top 40 van vorige week.
0: In het Super Trio plus 1 van 4 naar 3 in de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Our Alarm, Disc, Jelly, Rollin', I'm Good van de soundtrack uit de

want je hoorde al geen enkele zitten blijven. Dus dat betekent de nieuwe nummer 1 vandaag. Taylor Swift uit de Verenigde Staten van Amerika en Elizabeth Taylor. En I Knew It, I Knew You is de laatste single. Juist liet ik alleen voor de keuzemogelijkheden voor de Net op 40 Alarmdisc van volgende week. Van 31 naar 29 plus 2 in de vierde week uit België, Jeremy Frielink. En Op Weg naar Mezelf. En 30 van 20 min 10 in de 12e week uit België, Judith en Self-Made Woman. Hou me!

0: Amerika, Noel Kahn en American Cars. 27-8 van 19 in de 12e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love. En dit is nummer 28. Stond vorige week 29. Langzaam maar gestaag. Na 7 weken op deze positie terechtgekomen. Het is Miss Montreal en Schuilen.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren. Je komt het vanzelf te weten.
2: De top 40. Nummer 28.

Met Live It All hebben ze de Netto 40 alarmdisc te pakken. En deze staat nog steeds in de Netto 40 genoteerd. Op 23 plus 2 in de zesde week van 25 Europese producten. Our alarmdisc, Last Frequencies. En Nathan Nicholson. And So Much Beauty to Haakjes Around Us.

0: op 21 een stipnotering plus 6 van 27. Drie weken voor de Alarm Disco België afkomstig Meteor. Nooduitgang. En van 26 naar 22 ook een stipnotering. En die staat er 5 weken in. Het is Tyler featuring Zara Larsson en She Did It Again.
1: Verdwaal in het muzikale doolhof. En kom er gelukkig weer uit.
2: Corné aan de slag. Nummer 22.

0: muziek in. Voor de meest elastieke oren. 21.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Onder auspicie van Arnoud Overhaard, waarvoor wekelijks een woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Dit is hem, aflevering 677. Dat dateert 24 juli 2026. Het is jaargang 14. En op 30 van 20, min 10 in de 12e week uit België. Judith Selfmade Woman, 29 plus 2 van 31 in de 4e week uit België. Jeremy Frinink op weg naar mezelf, 28 plus 1 van 29 in de 7e week uit Nederland. Es Montreal Schuiden, 27 min 8 van 19 in de 12e week uit de Verenigde Staten van Amerika.

0: Wim Soetaar en vragen. 24-8 van 16 in de negende week uit Colombia. Anita en Shakira en Choka Choka. 23+2 van 25. 6 weken voor de oude alarmdisc van The Last Frequencies. En Nathan Nicholson, Europees product So Much Beauty. De zaak is Around Us. 22+4 van 26 in de vijfde week uit Europa. Tyler featuring Zara Larsson, She Did It Again. En 21 met een stip +6 van 27. 3 weken voor de oude alarmdisc uit België afkomstig. Meteor en nooduitgang.
1: Dit is iTunes Radio. iTunes Radio.
0: In de zevende week +3 van 23 naar 20. One Republic, Need Your Love.
2: 22.

week uit België. Benner en Olivia. En wat blijft er nog over? 18 plus 6 met een stipnotering van 24. De tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika. De alarmdisc van 2 weken geleden. Michael Jackson, Billie Jean. 19 min 6 van 13 in de 14e week uit Nederland. 3 weken de lijst getopt. De langste noteerde nu voormalig speciale aanbieding. Direct on One Fall. En de bovenste beste 20 werd afgetrapt door nummer 20. Uiteraard van 23 plus 3 in de 7e week. Alle speciale aanbieding uit de Verenigde Staten.

En Runway, eerst een stipnotering op nummer 15. Wat zeg ik? Een superstip plus 7 in de vierde week uit het Verenigd Koninkrijk. Van 22 naar 15. Regelrecht richting de bovenste beste 10. Olivier Dean.

0: het is nu 5 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. En daarbij een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aan te houden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. En het herstel van de waterschade in het Utrechtse Beatrix Theater duurt toch langer dan gedacht. Daarom gingen eerder voorstellingen van de musical Moulin Rouge niet meer door. Nu is ook de première van de nieuwe musical Anne Juliet uitgesteld tot 7 oktober. De waterschade aan onder andere apparatuur ontstond vorige week vrijdagavond. Door een technische storing sprongen sprinklers boven het podium aan en dat duurde ongeveer een half uur. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: now, playing more music on your number one internet radio station.
1: I do radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
3: Yes, we mogen weer.
5: We hebben zin in de zomer.
6: Ja, gezellig.
7: Hallo. Met per dag.
8: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
9: Knallen
8: uit je speakers.
10: De beukje.
11: Komen tot de beste.
12: Oh, wat
13: goed. Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
14: Hallo.
15: Attentie alsjeblieft. Let op.
16: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
17: En dit is de Netto 40 nieuwe Alarm.

0: Promises and Live It All. Deze Belgische sensatie gaat de hele wereld over. Net als trouwens de Net op 40 onder een speech van Arno Overhaard, waarvoor wekelijks een woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Aangedaan. Het is de lijst waarin we er nog 13 voor je hebben klaar liggen. Jaargang 14, week 30, 24, 7, 24 juli 2026, aflevering 677. Met... statistisch gezien en gesproken 8 producties afkomstig uit Nederland, 10 uit België, 13 uit de Verenigde Staten van Amerika, 5 uit het Verenigd Koninkrijk, 3 Europese en 1 afkomstig uit Colombia, 10 Nederlandse en Vlaamstalige opname, 12 ex-alarmdis, 7 ex-speciale aanmeldingen, 4 stipnoteringen, 2 superstips, onder de klappen van de week, 10 zakkers, geen enkele zitten blijven, dus we hebben een nieuwe nummer 1, 27 stijgers en 3 verse en verdwenen platen en 4 tracks die ooit de nummer 1 positie hebben gehaald in de lijst.
1: De top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: Het Super Trio plus 1 van 4 naar 3 in de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Our Alarm is Jelly Roll, I'm Good van de soundtrack uit de film Goats. 2 plus 1 van 3 in de 6e week uit de Verenigd Koninkrijk. Our Alarm is Santa Sparrow, Material Lover. En 1 van 2 plus 1 in de 10e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Ik liet je dan straks alleen op 14 van 9 uit de top 10 gevallen. Min 5 de 11e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Lady Gaga en Doshi en Runway. 15 van 22, dat was een supersnip in de vierde noteringsweek. Plus 7, Our Alarm Disc, Olivia Dean en Baby Steps uit het Verenigd Koninkrijk. En 16 van 10 uit de top 10 gevallen. Min 6 in de tiende week uit Nederland. Ruben Hille, de winnaar van The Voice en 20 Seconds. Vlak voor de bovenste beste 10, straks van 15 naar 11 in de vijfde week. Our Alarm schrijft uit Europa, Martin Garrix en Ed Sheeran. En Repeated, Martin Garrix, die een nieuwe single uit heeft met U2. Ja, echt waar. 12 uit de top 10 gevallen, min 4 van 8 in de 12e week. Our Alarm Disc uit Europa, Alan Walker en Fangs en Heartbreak Melody. Maar eerst de nummer 13 van 17 in de 9e week. Our speciale aanbieding, 4 plaatsen omhoog, Corinthians en Better Off That Way.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
2: De top 40, nummer 13.

0: De top 40 met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: We hebben er nog 10 te gaan in editie 677 onder auspiciën van Arnold Overhaard van voor wekelijkse woord van dank van de Net op 40 de lijst. Als je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders zouden bestaan, facebook.com/net op 40. Daar vind je de lijst jaargang 14, week 30 van 24/7, 24 juli 2026. En op 20 van 23 in de 7e week plus 3 uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanmelding One Republic and Need Your Love. 19-6 van 13, 14 weken voor de oude speciale aanmelding en de langs genoteerde opname. De Nederlandse Direct Won't Fall. 3 weken ermee gestaan trouwens. 18+6 met een stipnotering van 24. Tweede week voor de oude alarmdisc. Van 2 weken geleden uit de Verenigde Staten van Amerika. Michael Jackson en Billie Jean. 17+4 van 21 in de 6e week uit België. Ben R en Olivia. En wat blijft er nog over? 16 van 10 in de 10e week. -6 uit Nederland. Ruben Hille. 20 seconds. 15 van 22. Superstip+7 in

0: Sharon en Repeat It. Dit zijn de dikste 10 weken voor een oude alarmdisc uit het Verenigd Koninkrijk. Mr. Nodal van Teddy Swims gaat er 2 omhoog van 12 naar 10 deze week.
1: Top 10. 10. 10. 10.

smeer je in. Met Factor 40 hits. Het is zomer op je radio.

Langzaam maar zeker richting het supertrio Ariana Grande. Hey, that you made you love me. Vorige week 7 en nu plus 3 op 4 terechtkomen. 6 weken voor deze sympathieke grootheid uit de Verenigde Staten van Amerika. Hey, that you made you love me. Het supertrio, daar had ik het over. Dit is de nummer 5 van vorige week. 8 weken in de lijst plus 2. Our Alarm Dis, DJ Licious. En die komt natuurlijk uit België tezamen met Milo. Dit is Forever Young. Nummer 3.

0: In het Supertrio terechtgekomen, plus 2 van 5 uit België. 8 weken voor de oude alarmdisc DJ Licious en Milo en Forever Young. En wat staat er dan op 1 op bovenste positie?
1: Nummer 2.

0: De top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: En na nummer 1 ga je de nieuwe speciale aanbieding horen. Ga ik je van alles over vertellen. Dit zijn de dikste 10 van deze week. Het is jaargang 14, week 30 van 24-7, 24 juli 2026. Onder auspiciën van Arnold Overhaard van voorwekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is aflevering 677. Met om 10 van 12 in de 10 week vers in de top 10. Plus 2 uit het Verenigd Koninkrijk. Gouw alarm, disc, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Ook vers in de top 10. Plus 5 met een stipnotering van 14 en 9 in de 6e week. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Harry Styles, Dance On More. Ook nieuw in de top 10 van 11 naar 8 plus 3 in de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Madonna, I Feel So Free. 7 min 3 van 4 in de 10e week. 3 weken bovenaan de lijst geweest uit het Verenigd Koninkrijk. De Rolling Stones in de Stars. 6 van 1 min 5. Daar stond ze 1 week uit de Verenigde Staten van Amerika. 11 weken voor Taylor Swift, Elizabeth Taylor. En dan zijn dit de dikste 5 met op 5 van 6 plus 1 in de 11e week uit het Verenigd Koninkrijk. Al een speciale aanbieding Kensington, Limit 4. 4 plus 3 staat met je gewisseld met de Rolling Stones, zei ik al. Van 7 de 6e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. En dan is dit een super trio voor de komende week op 3 van 5 plus 2 in de 8e week uit de België. Our Alarm is DJ-licious en Milo en Forever Young. 2 van 3 plus 1 in de 9e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Our Alarm is uit de film Goats, Jelly Roll en I'm Good. En dat betekent nummer 1 van 2, nieuwe nummer 1. 7 weken voor de Our Alarm Disc van Shannon Sparrow en Material Lover. Ik had het al voorspeld, maar zo moeilijk was het ook niet, want ze is immens populair. Great Expectation is trouwens alweer een nieuwe single.

gaat het natuurlijk allemaal om. Dit is hem, de bovenste, de nummer 1 van 2 gekomen. 7 weken voor die geweldige Shadow Spiral. Hex Alarmdisc uit het Verenigd Koninkrijk. En Material Lover. Ik wens jullie allemaal een heel fijne week. Doe Arnold overuit de voeten. En ik ben er volgende week weer met een nieuwe editie van de Net Top 40. Fijne week! Top 40.

0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTurn Radio. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar in een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor Strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein de Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

komen. In een lange 12-inch uitvoering van bijna 6 minuten met Gravity. Allemaal geproduceerd en geschreven door Dan Hartman. En je had wat hits geschreven inderdaad voor James Brown. Not Living in America kwam vloeide ook uit zijn pen. En dat allemaal in 1986. Mooie muziek straks van de Trams, van Eternal.

0: naar de pure soul van Memphis, oftewel de Memphis Soul van Stax. En dat in vorm van Wilson Pickett in de
1: Soul and Dance Classics.

Heerlijk, zullen we vanavond naar het strand gaan? Daar zingen ze over. Nou, met de huidige temperaturen en de hitte die daarbij gepaard gaat, lijkt me dat een prima idee, hoor. Uit 1974 of 1975.

0: Harry Fuqua en Johnny Bristol natuurlijk. Gotta Hold On This Feeling draaiden we net hier bij de Soul & Dance Classics en daarvoor gedraaid. Die fijne Tom Moulton remix van de Tramps uit 1975 en The Trusting Heart.
1: Soul & Dance Classics.
0: En toen werd het even stil, want ik had die doorzet niet helemaal goed gemaakt. Zullen we het nog één keer proberen? Ja! Eternal! Uit 95. And Just a Step From Heaven.

1983. Daar waren ze weer. Lee John, Ashley Ingram en Errol Kennedy. Allemaal weer geproduceerd door onze grote vrienden Steve Jolly en Tony Swain. Ik kan het even goed zeggen. Hè? Mooie plaat, was dat lang niet meer gedraaid. Dus gedraaid hier op iTunes Radio in Twente, Enschede. Daarvoor nog gedraaid. Eternal uit 95 met Just a Step from Heaven.

Six en ze zongen over Mandalay. Nou, als je het over echte Mandalay zingt, dan heb je daar geen palmstrand hoor. Want Mandalay ligt ergens in het midden van Myanmar, als ik me niet vergis. Maar goed, het klonk allemaal wel lekker. 1981, Suzanne Michaels met Mandalay. En daarvoor nog gedraaid. Die fijne van Quincy Jones featuring. Ja, hoe is het ook alweer?

0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. Volgens hem hebben ze zelf hun lidmaatschap opgezegd, maar de parlementsleden zeggen dat ze uit de partij zijn gezet. Aanleiding is de benoeming van de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als kandidaat voor de verkiezingen voor een nieuwe premier volgend jaar. Daar kwamen de parlementariërs tegen in verzet. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Daarbij zijn een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aangehouden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
0: Ron Lockable, the best music in town.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.

zoals deze allernieuwste van Madonna. Ook al ben je 67, je kunt het nog wel hoor. 67 jaar, Love Sensation.

0: Electric Woman.
1: I sure love it.
0: Dat bij deze mooie magistrale uren die je gewoon hier dat gewoon hoort. En dan hoor je dit soort tunes dan gewoon uit je speaker knallen gewoon. Hey, wat dacht je dan nog van de dames Mary Jane Girls?

eerst een album uitbrengt en dan later nog eens single voor single. Nog, ja, dit werkt allemaal weer nog uitbrengen. Ah, dat was weer een dubbelgas aan en zo. Had hij wel goed bedacht, natuurlijk. Hey, zometeen. Nog een hele mooie track namelijk. Ken je die dame nog? Mickey. Deze van Oliver Chatham.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: iTurn Dance.